0: In een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hijst op den Berg.
1: Christina, more music.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Het perfecte bed bestaat.
1: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
0: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Christina, more music.

0: Bikecenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina, more music.

Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. Amerikaans president Donald Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft op zijn eigen sociale media platform. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op tafel om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Wat ze precies geantwoord hebben is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of de VS Iran nu opnieuw gaat aanvallen. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hantavirus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het UZ Antwerpen. Daar moesten ze afgelopen nacht ook blijven om op de resultaten van hun onderzoeken te wachten. Journaliste Laurent Stappers.
2: Volksgezondheid benadrukt wel dat er een hele kleine kans is dat deze twee passagiers besmet zijn. Is dat niet het geval, dan mogen zij thuis hun quarantaineperiode uitmaken. Dat is die is in totaal 6 weken. Stel ze testen positief, maar hebben geen symptomen, dan mogen zij ook naar huis. En natuurlijk als zij positief testen en er komen symptomen bij, dan is het hier blijven en ook hier behandeld worden.
1: In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft tot tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen de twee tegen elkaar in Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaard aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. De dag begint nog vrij zonnig en meestal droog, maar na de middag neemt de bewolking toe en zijn er buien, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden.

0: Voortaan is Callegato niet meer wekelijks geopend, maar wel op vaste tijdstippen. Ontdek deze zeker op de website. Gewoon genieten van een lekkere wijn blijft dan mogelijk, ook via de wijndispenser. Wil je ook culinair genieten? Reserveer dan zeker je plekje via wijnbistro@callegato.be of 0473 44 92 99. Ook voor al uw feesten en private dining kan je bij ons terecht. Callegato.
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws. Zowat een kwart van de langdurig zieken in ons land kreeg vorig jaar een uitkering zonder dat ze daar nog recht op hadden. Zo bleven ze langer thuis dan nodig was bijvoorbeeld. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven van het RISIF die de standaard kon inkijken. De resultaten wakkeren het debat over de controles en de aanpak van langdurig zieken door de ziekenfondsen nog wat aan. Zij moeten het vanmiddag gaan uitleggen in het parlement. En dat er nu een recordaantal van bijna 580.000 langdurig zieken is, is geen toeval. Dat zegt een voormalig topambtenaar van het RISIF in HLN. Hij wijst vooral naar de ziekenfondsen, vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
2: Hij stelt heel duidelijk dat die adviserend artsen, die werken dus voor die ziekenfondsen, dat die nooit vrij hebben kunnen werken. Dat die altijd onder een soort politieke druk hebben gewerkt, omdat de ziekenfondsen verbonden zijn met politieke zuilen. Dat gebeurde soms zeer expliciet volgens hem. Directies die zich kwaad maakten op artsen als zij te veel leden niet ziek verklaarden.
1: De oud-topman pleit daarom voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hantavirus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het UZ Antwerpen. Daar moesten ze afgelopen nacht ook blijven om op de resultaten van hun onderzoeken te wachten. Journaliste Laurent Stappers.
3: Volksgezondheid benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee besmet zijn. Is dat niet het geval, dan mogen zij thuis hun quarantaineperiode uitmaken. Dat is die in totaal 6 weken. Stel ze testen positief, maar hebben geen symptomen, dan mogen zij ook naar huis. En natuurlijk, als zij positief testen en er komen symptomen bij, dan is het hier blijven.
1: Amerikaans president Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft hij op zijn eigen sociale media platform. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op tafel om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Wat ze precies geantwoord hebben is niet bekend. In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft tot tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen die twee tegen elkaar in Brugge. En donderdag speelt Union ook nog de bekerfinale tegen Anderlecht. Je hoort Rob Schoofs van Union.
4: Alles of niks. Misschien de belangrijkste week van het seizoen, denk ik. Dus er staat heel veel op spel. Alles om voor te spelen deze week. Dus vandaag hebben we een goede zaak gedaan en getoond dat we daar wel klaar voor zijn. Nu kunnen we de week met een goed gevoel beginnen.
1: Mechelen staat laatste, wel maar op 2 punten van de vierde, Anderlecht. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaar aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. En in Spanje is FC Barcelona opnieuw kampioen voor het tweede jaar op rij en de 29ste keer in totaal. Barcelona maakte het thuis af door de Clásico tegen achtervolger en rivaal Real Madrid te winnen met 2-0. Positief wel bij Real, Thibaut Courtois speelde voor het eerst weer mee nadat hij 2 maanden oud was door een blessure. De dag begint vrij zonnig en meestal droog. Na de middag neemt de bewolking toe en er zijn buien dan, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden. Woensdag en donderdag buien, mogelijk ook met onweer.

Fleming en Meteor samen en niet nodig. Gisteren hadden we allemaal even onze mama nodig om ze in de bloemetjes te zetten natuurlijk. Ik hoop maar dat jij dat niet vergeten bent. Goedemorgen, ik ben Wim Cornelli. Tot een uur of negen.

Talk to You, Enter en 54 Ultra was dat hier bij Christina. Ik als radiomens ben er zo niet mee bezig, maar ik heb net iets ontdekt wat weer toch een hele fijne week creëert. Jawel, straks meer erover.

zag in mijn kennissenkring bij gewone mensen die op een gewoon werk werken, niet zo op de radio zoals ik, waar we altijd doorgaan, dat ze extra gelukkig aan deze week begonnen. Maar ze moeten blijkbaar maar 3 dagen doen. Echt waar, het is weer feestdag donderdag. Lord.

die lentedagen waar ik al maanden op hoop. Want geef toe, hè, we keken uit naar een hete zaterdag en dan nog een lekkere zondag erachter. Maar het was toch allemaal maar met een korreltje zout te nemen. Dus maybe tomorrow, maar ook de volgende dagen zien er niet veel beter uit. Hier is Ella Henderson bij Christina.

Limited en No One. Ik zie dat de prinses, ging ik zeggen, nee, het koningin Mathilde op handelsmissie vertrokken is. Ze heeft het tijdelijk overgenomen van Astrid, denk ik. En wil zo Elisabeth nog even ontlasten. Ze heeft er ervaring mee, want ze is als prinses wel heel dikwijls met haar man mee geweest. Ze is naar Turkije vertrokken. Hier is Telly Swims nu.

0: Lazarons, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazarons is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazarons is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazarons heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazarons 015 75 64 91.
1: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
2: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
3: Bosmans slaapcomfort.
4: Wat ruikt dat lekker? Zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje, wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
3: Elk seizoen, Tuinrama.
4: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
3: Tuinrama.
4: Christina.

Gold Band. Doet mij aan denken dat ik veel beelden zag passeren van Bazaar dit weekend op de socials. Heel wat mensen die naar het optreden van Bazaar gingen. En dan ook uit de Afwasdome, dat filmmuziek op

0: Christina Nieuws.
1: Zowat een kwart van de langdurig zieken in ons land kreeg vorig jaar een uitkering zonder dat ze daar nog recht op hadden. Zo bleven ze langer thuis dan nodig was, bijvoorbeeld. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven van het RISIF die de Standaard kon inkijken. De resultaten wakkeren het debat over de controles en de aanpak van langdurig zieken door de ziekenfondsen nog wat verder aan. Zij moeten het vanmiddag gaan uitleggen in het parlement. Dat er nu een recordaantal van bijna 580.000 langdurig zieken is, is geen toeval. Dat zegt een voormalige topambtenaar van het RISIF in Haarlem. Hij wijst vooral naar de ziekenfondsen, vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
2: Hij stelt heel duidelijk dat die adviserend artsen, die werken dus voor die ziekenfondsen, dat die nooit vrij hebben kunnen werken. Dat die altijd onder een soort politieke druk hebben gewerkt, omdat de ziekenfondsen verbonden zijn met politieke zuilen. Dat gebeurde soms zeer expliciet volgens hem. Directies die zich kwaad maakten op artsen als zij te veel leden niet ziek verklaarden.
1: De oud-topman pleit daarom voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. In al onze gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen, opnieuw uit protest tegen de overbevolking en de andere problemen die die veroorzaakt. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
3: Het aantal grondslapers dat blijft toenemen, surtout op dit moment in Brussel. Maar algemeen zitten we bijna aan 800 mensen die op de grond leven. Dat geeft problemen, samenleving tussen gedetineerden, maar ook hygiëne en agressie.
1: Overleg met justitieminister Verlinde leverde niets op. Opmerkelijk, de gevangenisdirecties steunen de staking. In Den Bosch in Nederland is afgelopen weekend een explosie geweest aan een voormalig politiekantoor. Er zijn plannen om daar binnenkort minderjarige vluchtelingen op te vangen, maar daar komt veel protest tegen. Zo blokkeerden betogers vorige week nog een snelweg. De politie onderzoekt de ontploffing. In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft tot tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen die twee tegen elkaar in Brugge. En donderdag speelt Union ook nog de bekerfinale tegen Anderlecht. Je hoort Rob Schoofs van Union.
4: Alles of niks. Misschien de belangrijkste week van het seizoen, denk ik. Dus er staat heel veel op spel. Alles om voor te spelen deze week. Dus vandaag hebben we een goede zaak gedaan en getoond dat we daar wel klaar voor zijn. Nu kunnen we de week met een goed gevoel beginnen.
1: Mechelen staat laatste, wel maar op 2 punten van de vierde, Anderlecht. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaard aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. En de Netflix-reeks Adolescence is de grote winnaar geworden op de BAFTA TV Awards. Dat zijn de belangrijkste Britse televisieprijzen. Adolescence won 4 awards, onder meer voor beste minidrama-serie. Het won ook al de meeste awards ooit, want de makers hebben ook al 4 Golden Globes en 6 Emmys op de kast staan. De dag begint vrij zonnig en meestal droog. Na de middag neemt de bewolking toe en er zijn buien, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden. Woensdag en donderdag buien, mogelijk ook met onweer.

crash, boom, bang klinkt een beetje drastisch, dus doe het wat voorzichtig aan daar op het werk. Ook al moet je misschien in 3 dagen doen wat je normaal op een hele week doet.

Martina op maandagochtend met Harry Styles en Aperture. Straks geef ik je nog mee waarom de fans van Justin Bieber niet tevreden zijn. Maar eerst Pink, dit is heel nieuw.

Jess Glynn en Macklemore samen brachten deze mooie These Days. 10 miljoen dollar vraagt hij en dan staat hij zo'n 90 minuten achter zijn laptop. Ja, heel wat kritiek krijgt hij, Justin Bieber, met zijn comeback op Coachella onder andere. Hij zal wat moeten bijschaven, denk ik, als hij zijn fans tevreden wil houden. Hier is Third World bij Christina. Now That We Found Love. Dat werd het.

Cure en Friday, I'm in Love. Het is de week van Eurosong ook. Hè? Aanstaande dinsdag treden wij aan in de halve finale. Laten we hopen dat we wat bereiken daar. What?

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijzenoorlog in de supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt alles binnenkort met wat vertraging duurder. En dus proberen de winkels klanten te lokken met kortingen en promos. Expert Gino van Ossel.
4: In principe liggen die prijzen vast en het zijn de leveranciers die die kosten moeten proberen op te vangen. Alleen, die gaan dan weer proberen met de supermarkten rond de tafel te gaan zitten om hun prijzen te kunnen optrekken. Alles laat uitschijnen dat we binnenkort weer gaan zien dat bepaalde merken een tijdje niet op het schap liggen.
3: Lidl maakt vanaf vandaag al 100 producten permanent goedkoper. In al onze gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. Opnieuw uit protest tegen de overbevolking en de andere problemen die veroorzaakt. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Het aantal grondslapers dat blijft toenemen, surtout op dit moment in Brussel. Maar algemeen zitten we bijna aan 800 mensen die op de grond leven. Dat geeft problemen, samenleving tussen gedetineerden, maar ook hygiëne en agressie.
3: Overleg met justitieminister Verlinde leverde niets op. Er zitten op dit moment ruim 13.700 gedetineerden in onze cellen, terwijl er maar plaats is voor een goede 11.000. Opmerkelijk, de gevangenisdirecties steunen de staking. Op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoord heeft en dat hij haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis dumpte, dat meldde Spaanse media. Het lichaam werd afgelopen weekend gevonden. Journalist Sybren de Jager volgt de zaak.
6: De politie is nog volop bezig met het onderzoek. De mensen hier in het dorp die vragen zich af waarom dat haar zoon Kathy dit kon aandoen. Het is zelfs zo dat ze 4 maanden geleden een stap heeft teruggezet op haar werk om nog meer aandacht te geven aan haar zoon, om die van zijn drugsprobleem te helpen. Maar het lijkt er nu op dat dat allicht ook haar dood is geworden.
3: De zoon werd al snel opgepakt op verdenking van moord. En de Netflix-reeks Adolescence is de grote winnaar geworden op de BAFTA TV Awards. Dat zijn de belangrijkste Britse televisieprijzen. Adolescence won 4 awards, onder meer voor beste mini-drama-serie. Het won ook de meeste awards ooit, want de makers hebben ook al 4 Golden Globes en 6 Emmys op de kast staan. Vanuit het westen wordt het droger met opklaringen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen, maximaal rond 12 graden. Morgen eerst wat zon, later meer wolken en kans op een bui bij 14 graden. Woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig.
7: Every heartbeat. Christina.

0: je verwennen in de Cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen,

0: Shopcenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: De Nita Jazz Club in Heist organiseert Funk Matinee op zondag 17 mei vanaf 14 uur. Funky beats en soul classics met DJ's Carlito en Beard van Zand. Er staat ook een foodtruck van Zin in Zuiders. Bestel je tickets aan €5 via nitajazzclub.be. Aan de kassa betaal je €8. We geven gratis dueltickets weg. Stuur Funk Matinee naar info@christina.be.
2: Christina,

0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
2: Christina,

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijzenoorlog in de supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt alles binnenkort met wat vertraging duurder. En dus proberen de winkels klanten te lokken met kortingen en promo's. Expert Gino van Ossel.
2: In principe liggen die prijzen vast en het zijn de leveranciers die die kosten moeten proberen op te vangen. Alleen, die gaan dan weer proberen met de supermarkten rond de tafel te gaan zitten om hun prijzen te kunnen optrekken. Alles laat uitschijnen dat we binnenkort weer gaan zien dat bepaalde merken een tijdje niet op het schap liggen.
1: Lidl maakt vanaf vandaag al 100 producten permanent goedkoper. Op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoord heeft en dat hij haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis dumpte. Dat meldde Spaanse media. Het lichaam werd afgelopen weekend gevonden. Journalist Sybren de Jager volgt de zaak.
3: De politie is nog volop bezig met het onderzoek. De mensen hier in het dorp die vragen zich af waarom dat haar zoon Cathy dit kon aandoen. Het is zelfs zo dat ze 4 maanden geleden een stap heeft teruggezet op haar werk om nog meer aandacht te geven aan haar zoon en die van zijn drugsprobleem te helpen. Maar het lijkt er nu op dat dat allicht ook haar dood is geworden.
1: De zoon werd al snel opgepakt op verdenking van moord. En zangeres Dua Lipa spant een rechtszaak aan tegen Samsung. Volgens Dua Lipa heeft het techbedrijf een foto van haar gebruikt op verpakkingen van tv's om er zo meer te verkopen, zonder dat zij daar toestemming voor gaf. Ze eist 15 miljoen euro. Samsung heeft nog niet gereageerd. Het klaart op vanuit het westen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen, maximaal rond 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden.
4: Every second,
5: every heartbeat.
6: Christina.

En zo gingen wij de lucht in, ja, met de B-52's en de Love Check. En heten wij u van harte welkom in een nieuwe Let The Music Play, deel 2. Maandagochtend welkom iedereen bij ons, bij Christina. Dit is Walking In Memphis, Marcone.

I'm Gonna Get You, Longface van Tom Helsen was dit. En bij het horen van deze titel zou je denken, ja, dit is met opzet gedaan, want we zijn pas begonnen en het gaat over halverwege. Suzanne en Freek.

0: Open deur bij Aircool Yannick op 23 en 24 mei. Airconditioning en warmtepompen op maat. Voor elk budget. Pelletkachels, pelletketels. Bespaar op je energiekosten. Vervang nu uw oude mazoet of gasketel en profiteer van onze open deuracties. Aircool Yannick. Aarschotse Steenweg 326 in Koningshoit. Naast de BMW garage. Open deur bij Aircool Yannick. Zaterdag 23 en zondag 24 mei.
1: Ben jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
2: letsgo.be.
3: Voortaan is Callegato niet meer wekelijks geopend, maar wel op vaste tijdstippen. Ontdek deze zeker op de website. Gewoon genieten van een lekkere wijn blijft dan mogelijk, ook via de wijndispenser. Wil je ook culinair genieten? Reserveer dan zeker je plekje via wijnbistro@callegato.be of 0473 44 92 99. Ook voor al uw feesten en private dining kan je bij ons terecht.
2: Callegato!
4: Christina.

En misschien ook nu al goed op tijd meegeven dat de hijste pijl ook alweer binnenkort onze gemeente aandoet. En dan zullen er plaatselijke ronden gereden worden en ook de aankomst vindt plaats in Hijscentrum. En dat op zaterdag 6 juni van 13 tot 18 uur. En hou er rekening mee, dat is belangrijk, dat er ook heel speciale verkeersmaatregelen van toepassing zijn.

0: this magic with you.
1: And it was Magic With You van DJ Licious en Alex Gormis. Met daarvoor nog het ouwtje voor vandaag. En dat was een nummer van de Supremes met Someday We'll Be Together. En die someday, voor ons samen is dit vandaag. Jawel, want je zit op de radio en dat is bijzonder leuk.

En dit was Dracula van Tun Impala. Zometeen is er ook nog Swing Out Sister met Am I the Same Girl. En ook nog nummer van ABBA met Money, Money, Money. Het geldmakertje, jawel. Maar eerst gaan we in onze Vlaamse brievenbus kijken naar een nummer van Bart Peters luisteren. Ik wil je nooit meer kwijt.

En dit kwam van het Maak je Rijk machinetje van ABBA met Money, Money, Money. Zometeen is er Wim en dan gaan we lunchen. En ik wens u een fijne dag. En ik zie je morgen terug vanaf 10 uur. Tot dan.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden door hun leeftijd. Vooral jongeren tussen 18 en 24 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Onderzoeker Daan de Lespool.
2: Het is een probleem dat ook in verschillende domeinen zich afspeelt. Je kan denken bijvoorbeeld aan werk waar mensen niet aangenomen kunnen worden omdat ze te jong zijn. Het kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld de huurmarkt, waar jongeren vaak problemen ondervinden omdat verhuurders stereotypes hebben van er gaat te veel gefeest worden of jongeren gaan niet voldoende kapitaalkrachtig zijn voor deze woning.
1: Maar ook meer dan 4 op de 10 ouderen boven de 65 voelen discriminatie. Leeftijd is daarmee de belangrijkste oorzaak voor godsdienst of afkomst bijvoorbeeld. Vanaf 1 juni verdwijnt het ziektepensioen. Dat is een definitieve regeling voor langdurig zieke ambtenaren. De overheid begeleidt die mensen niet naar een andere job, wat in de privé wel gebeurt. Maar daardoor zitten bijna 87.000 mensen vast in dat systeem. Ze mogen niet meer werken en krijgen vaak een laag pensioen. HLN-journaliste Fleur Mees.
3: Waarom dat verdwijnt is omdat dus effectief soms ambtenaren in de armoede storten, maar ook natuurlijk omdat de redenering van de regering is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Het is dan niet logisch dat je je eigen personeel definitief aan de kant schuift.
1: 1 op de 5 ambtenaren met zo'n ziektepensioen is jonger dan 50. Vanaf 1 juni krijgen ze in de plaats een ziekteuitkering zoals in de privé, zodat ze weer kunnen werken. De Amerikaanse president Trump reist deze week naar China. Hij gaat onder meer in Peking praten met zijn Chinese collega Xi Jinping over de handelsoorlog, de situatie in het Midden-Oosten en ook de spanningen rond Taiwan. Want China beschouwt het eiland als een deel van China en voert de militaire druk in die regio op. Het klaart op vanuit het westen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen, maximaal rond 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden.
4: Christina.

Terris Wims, hij gaf zijn muzikaal visitekaartje af in 2023 met deze Lose Control en schreef meteen geschiedenis met deze monsterhit. Hij was trouwens de eerste artiest die ooit met een single meer dan 100 weken in de Billboard Hot 100 bleef staan. Goedemorgen, het is weer maandag. We gaan een nieuwe week lunchbreak aansnijden. Welkom.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Christina.

Meezinger die terug te vinden is in onze bangelijke 40. Max en Andy Grammer waren dat met The Thing I Love. En fans van de geliefde sitcom Friends die hebben een unieke kans om een stukje televisiegeschiedenis in handen te krijgen. Op 5 juni worden meer dan 100 items van Matthew Perry geveild, waaronder memorabilia van de bekende reeks. Denk aan

gesigneerde scripts, ingelijste tijdschriftcovers met Perry erop en bobbleheads van de personages. De opbrengst van de veiling gaat naar de Matthew Perry Foundation. Die zetten zich in om het stigma rond verslaving te doorbreken.

0: 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boy Schotse Metalen en Goni.
1: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina,

Ook van Babette, tezamen met Maxim, een jongeman die ondertussen toch een gevestigde waarde is geworden in het Vlaamse muzieklandschap, als je het mij vraagt. En daarvan nog Madonna met Revolver, nummer dat ze uitbracht in 2009. Het heeft niet echt veel potten gebroken, maar toch leuk dat hij nog eens komt opduiken, ook in deze lunchbreak. Dit zijn de mannen van Pauco.

In de jaren 60 toen was er een band, Buffalo Springfield, die enorm populair waren. En na het uiteenvallen van de band hebben de overblijvende leden deze band opgericht. In 1968 was dat. Poco scoorde in 1989 een grootste hit met Call It Love.

0: Luister ook via DAB+. En ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.

bijzonder mooi blijf ik het vinden. Night Swimming van R.E.M. Dat op deze 11e van mei. Vandaag een trieste dag in de popgeschiedenis. Want op 11 mei 1981 toen namen we afscheid van reggae-zanger Bob Marley aan de gevolgen van longkanker en een hersentumor. Dit is Somber en Home Wrecker.

0: Christina, regionaal.
1: Op woensdag 13 mei is er Concours Festival vanaf 19 uur in Staminé de Living in Heist. Vier getalenteerde bands van eigen bodem strijden voor een plaats op de hoofdaffiche van Festival. In een repeteerruimte in CC Zwanenberg. De finalisten zijn The Rabbits, The Mind, Heather en Julie. Kom mee supporteren voor jouw favoriete band op Concours Festival. Nu woensdagavond in Staminé de Living.
2: Christina.

Van Belgische makelij hoor, Berre met Running hier bij Christina. En dan nu een stelletje oude rockers die een nieuw album in de winkel hebben liggen. En dan heb ik het uiteraard over de Rolling Stones. Trouwens, Mick Jagger is fan van de Zweedse zangeres Zara Larsson. Dat kreeg de zangeres onlangs te horen toen ze te gast was in het programma Today. Larsson werd bij een optreden verrast met een video van de zanger van de Rolling Stones die een paar dagen eerder een interview aan Today had gegeven.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Christina.

Een zekere Maren Flack die deponeerde ooit een handelsmerk onder de naam Confessions of a Showgirl. En deze dame zegt nu dat Swift inbreuk maakt op haar handelsmerk door haar recente plaat The Life of a Showgirl te noemen. Het legertje advocaten achter de superster Taylor Swift reageert natuurlijk fel op de eis van de vroegere showgirl uit Las Vegas. Krijgt ongetwijfeld nog een staartje. Dat in deze lunchbreak op de maandagmiddag. Dit is Lionel Richie.

0: Christina Nieuws.
1: In het centrum van Antwerpen is een kindje van 6 in levensgevaar nadat het werd aangereden door een politievoertuig. Dat was onderweg naar een verkeerscontrole. Het kind werd tijdens een klasuitstap geraakt op het zebrapad en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De andere kinderen krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige lichtgewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden door hun leeftijd. Vooral jongeren tussen 18 en 24 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechten Instituut. Onderzoeker Daan de Lespool.
2: Het is een probleem dat ook in verschillende domeinen zich afspeelt. Je kan denken bijvoorbeeld aan werk waar mensen niet aangenomen kunnen worden omdat ze te jong zijn. Het kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld de huurmarkt, waar jongeren vaak problemen ondervinden omdat verhuurders stereotypes hebben van er gaat te veel gefeest worden of jongeren gaan niet voldoende kapitaalkrachtig zijn voor deze woning.
1: Maar ook meer dan 4 op de 10 ouderen boven de 65 voelen discriminatie. Leeftijd is daarmee de belangrijkste oorzaak voor godsdienst of afkomst bijvoorbeeld. En op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. De Amerikaanse president Trump reist deze week naar China. Hij gaat onder meer in Peking praten met zijn Chinese collega Xi Jinping over de handelsoorlog, de situatie in het Midden-Oosten en de spanningen rond Taiwan. Want China beschouwt het eiland als een deel van China en voert een militaire druk in die regio op. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
0: Christina.

Dit werkt bijzonder aanstekelijk. De Bauza uit Noorwegen komen de heren. Dat was nog eens Magnetic in deze lunchbreak op de maandagmiddag bij Christina. Komt u er pas bij, heet ik u van harte welkom en wens ik u ook een smakelijk eten toe natuurlijk. Zometeen muziek van Kaleo met Way Down We Go, wekenslang geleden. Eerst London Beat en A Better Love.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandiels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Sandiels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
2: Christina.

Muziek afkomstig uit IJsland. Kallio scoorde in 2016. En wat waren we onder de indruk van dit nummer? Dat was Way Down We Go. En nu hebben we een jarige in de show. Want afgelopen zaterdag is hij 77 geworden, deze Billy Joel. You're Only Human.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

The Outcast met toch een heerlijk nummer. Dat was Hey Ja. En ken je Straatvinken? Ah, wel, met Straatvinken tellen burgers in heel Vlaanderen op donderdag 21 mei 1 uur het verkeer in hun straat. Meedoen is simpel. Gewoon die dag om 17 uur een stoeltje op je stoep zetten. Je telformulier erbij nemen en beginnen met het vinken van alle fietsers, auto's en andere voertuigen. Bekijk je straat eens van een andere kant en geef je op als straatvinker. Dat kan via straatvinken.be.

0: Half 1 bij Christina met Eros Ramazzotti uit 1988 en Ma che bello questo amore. Komt u er pas bij, van harte welkom in deze lunchbreak. Met nu een meisje van eigen bodem. Dit is Pommelien Thijs en Atlas.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

New Yorkse singer-songwriter Matt Simons was dat met Catch and Release. En Mexico wil het schooljaar ruim een maand eerder beëindigen om het WK voetbal, dat het land samen met de VS en Canada organiseert. Volgens onderwijsminister Mario Delgado speelt ook een hittegolf in meerdere deelstaten mee. De lessen zouden op 5 juni stoppen, 40 dagen eerder dan gepland. De regering bekijkt ook of het volgende schooljaar eerder kan beginnen. Het WK begint op 11 juni in Mexico stad met de wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika.

Ongetwijfeld eentje om in de gaten te houden. Ik geloof er wel in deze juffrouw. Dat was Bella Kay met I Love It. Ze woont trouwens in het zuiden van Californië. Je kan het slechter treffen natuurlijk. Nog even meegeven dat we nog een bijzonder leuke namiddag in de aanbieding hebben. Met straks om 2 uur Gert natuurlijk. En Bart die komt ook nog langs vanaf 4 uur. Dit is Tina Turner.

We Don't Need Another Hero van Tina Turner. En morgen dan zijn we 12 mei en dan wordt er in Heistoldenberg stilgestaan bij een gebeurtenis die de gemeente toch diep heeft geraakt. Aan het monument in de Verkenstraat in Hallaar herdenken ze dan de slachtoffers van het neergestorte Lancaster-vliegtuig dat in de nacht van 11 op 12 mei 1944 neerstortte. De plechtigheid wordt opgeluisterd door de koninklijke fanfare de Berthoutzone uit Hallaar. Vanaf 18:30 uur.

Open deur bij Aircool Yannick op 23 en 24 mei. Airconditioning en warmtepompen op maat. Voor elk budget. Pelletkachels, pelletketels. Bespaar op je energiekosten. Vervang nu uw oude mazoet of gasketel en profiteer van onze opendeuracties. Aircool Yannick. Aarschotse Steenweg 326 in Koningshoid. Naast de BMW garage. Open deur bij Aircool Yannick. Zaterdag 23 en zondag 24 mei.

Ze behoort bij het exclusieve clubje van supertalenten Chaperone met The Giver en daarvan nog Mylène Farmer en Désenchanté. We gaan er vandoor, maar straks zijn we weer vanaf 5.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws. In het centrum van Antwerpen is een jongetje van 6 zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politieauto. Het gebeurde op de Frankrijk-Lei tijdens een klasuitstap. Je hoort Cato Belmans van het parket.
3: Het is zo dat de politie melding gekregen had van een dronken bestuurder. Wanneer ze het voertuig hebben opgemerkt, hebben ze de achtervolging ingezet. En om die achtervolging te kunnen blijven doen, zijn ze moeten afwijken van de trambedding, waardoor ze ter hoogte van het zebrapad dan het kindje niet meer hebben kunnen ontwijken.
2: Het kind was even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De andere kinderen zagen het gebeuren en krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige licht gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. In de Sint-Romboudskathedraal in Mechelen begint rond deze tijd de afscheidsplechtigheid voor mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week. Hij was nog maar 55. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
4: Een heleboel mensen zijn uitgenodigd vandaag. Veel familie en vrienden. Onder die vrienden natuurlijk ook heel wat bekende Vlamingen. Een deel van hen zal ook het woord nemen vandaag. Onder meer Piet Huizentruid zal een woordje vertellen over zijn vriend Hans Otten. Natalia gaat zingen.
2: Er is ook een rouwregister geopend voor Otte in zijn hotel in Antwerpen. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is, zegt Erwin Bosmans.
5: Het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat het ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen, een stuk lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
2: Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden er al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag ook felle buien, ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
6: Christina, every hour, every day.

0: Je bent op zoek naar een sfeervolle plek voor je evenement. Brasserie de Cavalerie heeft alles in huis voor een geslaagd feestje. Lekkere keuken, uitgebreide keuze, zelfs een grote barbecue-kan met heerlijk vlees uit onze eigen slagerij. Mooie omgeving, ruime parking en makkelijk bereikbaar. De Cavalerie is uitermate geschikt voor bedrijfsevenementen en grote bijeenkomsten. Vraag vrijblijvend informatie. De Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
2: letsgo.be.
3: Christina.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Voortaan is Callegato niet meer wekelijks geopend, maar wel op vaste tijdstippen. Ontdek deze zeker op de website. Gewoon genieten van een lekkere wijn blijft dan mogelijk, ook via de wijndispenser. Wil je ook culinair genieten? Reserveer dan zeker je plekje via wijnbistro@callegato.be of 0473 44 92 99. Ook voor al uw feesten en private dining kan je bij ons terecht. Callegato!
2: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen,

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina,

0: Christina, regionaal.
1: De Nita Jazz Club in Heist organiseert Funk Matinee op zondag 17 mei vanaf 14 uur. Funky beats en soul classics met DJ's Carlito en Beard van Zand. Er staat ook een foodtruck van Zin in Zuiders. Bestel je tickets aan €5 via nitajazzclub.be. Aan de kassa betaal je €8. We geven gratis duo-tickets weg. Stuur Funk Matinee naar info@christina.be.
2: Christina.

0: Tuinrama. Je bent er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Op de baan Heist Westerlo.
2: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Loog. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Loog.
1: Christina Nieuws. Politie en parket onderzoeken het ongeval in Antwerpen, waarbij de politie bij een interventie een jongetje van 6 aanreden. Het kind raakte daarbij zwaar gewond en was even kritiek, maar dat is gelukkig geweken. Je hoort Cato Belmans van het parket.
2: Momenteel is het een naburige zone, politie Minos, die het onderzoek volop voert. We hebben ook als parket een verkeersdeskundige aangesteld die daar ter plaatse is om de vaststellingen te doen. En op basis van al die vaststellingen en het onderzoek, er zijn ook camerabeelden, hopen we snel meer duidelijkheid te hebben over de concrete omstandigheden van het ongeval.
1: Er wordt onder meer bekeken of de agenten hun sirene en hun zwaailichten hadden aangezet en of ze voorzichtig genoeg waren. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen nemen honderden mensen afscheid van mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week, hij was nog maar 55. Er zitten heel wat BV's binnen, zoals presentatrices Tess Goossens en Ingeborg.
3: Hans was altijd feest en plezier en ja, dat is een enorm gemis.
4: De herinnering aan Hans is liefde, onvoorwaardelijke acceptatie, een ongelooflijke lieve papa, een lieve maat, een waar je kunt opbouwen, een schone mens.
1: Er is ook een rouwregister geopend voor Otte in zijn hotel in Antwerpen. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is, zegt Erwin Bosmans.
5: Het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat het ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen, een stuk lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
1: Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden.
6: Every heartbeat. Christina.

the way. En dat gaan we ook doen hier bij Christina op maandagmiddag. At Work It van onder andere Kamerad, de nieuwe van Madonna en Sabrina Carpenter. En ook nog A Flock of Seagulls. Maar eerst deze van Robbie Williams. Sin, sin, sin. Don't.

0: Het perfecte bed bestaat.
1: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
0: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
1: Droom maar zacht.
0: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Christina.

Marissa Turner, Don't Need to Know Your Name. En vandaag is het precies 45 jaar geleden dat Bob Marley van ons heen ging op 11 mei 1981. Hij is maar 36 jaar geworden. One Love, people, get ready.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL, dat merk je wel. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerware, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldklei in Heist op den Berg.
3: Christina.
4: Excuse me.

Express to en David Byrne met Lazy. Maandagmiddag werk en school, dus geen tijd om lui te zijn. Jason Derulo heeft de rechtszaak rondom het nummer Savage Love gewonnen. Gitarist Matthew Spatola heeft volgens de jury niet kunnen bewijzen dat hij aan de hit van de zanger heeft meegewerkt. Hij heeft dus ook geen recht op een deel van de royalties, meldt Billboard.

Recht uit onze bangelijke 40. Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love. En dit liedje is oorspronkelijk een lied van Gordon Lightfoot. Door velen gecoverd, waaronder Barbra Streisand, Johnny Cash en ook Viola Wills. If you could read.

Swedish House Mafia met Wait So Long. En op mooi weer is het nog een tijdje wachten. Wisselvallig weer deze week met een gemiddelde temperatuur van zo'n 12, 13, 14 graden. En dat is natuurlijk veel te weinig voor de tijd van het jaar. Dus ook geen ideaal weer om te gaan vliegen. Roxette is dit met Wish I Could Fly.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Politie en parket onderzoeken het ongeval in Antwerpen, waarbij de politie bij een interventie een jongetje van 6 aanreden. Het kind raakte daarbij zwaar gewond en was ook even kritiek, maar dat is gelukkig geweken. Journalist Quinten Evens staat op de plaats van het ongeval.
3: Als hij prioritair rijdt, als die zwaailichten aanstaan, als de sirene aanstaat, dan mag dat. Maar, en dat is natuurlijk de belangrijkste, maar je moet de situatie goed hebben ingeschat. Je moet zeker zijn dat je daar veilig kan doorrijden. Het motto bij de politieschool is ook snel of sneller mag, maar traag moet. Dat is natuurlijk de hele vraag. Heeft die bestuurder van de politiewagen een correcte inschatting gemaakt?
2: Een andere politiezone onderzoekt het ongeval omdat de politie van Antwerpen zelf betrokken is. Op dit moment verantwoorden de ziekenfondsen zich in het federaal parlement over het vernietigende rapport over de langdurig zieken. Dat rapport kwam vorige maand aan het licht. Daaruit bleek onder meer dat 6 op de 10 langdurig zieken onterecht een uitkering heeft gekregen. Het rapport bleef ook lang onder de radar, politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Die ziekenfondsen spartelen, want er was de N-VA en de MR die ziekenfondsen al langer op de korrel namen, die ze nu ook opnieuw viseren in die miljardenoefening van de begroting. Maar dit weekend is ook minister Frank van den Broek, die toch wel bepaalde banden heeft met de socialistische mutualiteit, beginnen schieten, gezegd dat er wel echt iets moet veranderen.
2: In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. In Nederland hebben de politie en het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de vermiste Nederlandse studente Tanja Groen afgerond, zonder oplossing. Tanja Groen was 18 toen ze in 1993 verdween na een feestje in Maastricht. 3 weken geleden raakte nog bekend dat een gedetineerde beweerde dat hij wist waar ze begraven lag, maar de zaak wordt nu dus toch geclasseerd. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien en ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
1: Christina.

Rhythm is a Dancer van Snap. En wij zorgen hier bij Christina voor het juiste ritme op deze maandagmiddag met ABC, Boston, Roxy Music, Cameron Whitcomb. En dit is de nieuwe DJ-licious met Milo.

0: je verwennen in de Cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina,

0: ben pas echt blij dat die maandag altijd voorbij is. It ain't over till it's over Lenny Kravitz. Zometeen komt Harry Styles langs in onderweg met Aperture. Maar eerst Suzanne en Freek. En ze brengen ons bijna naar halverwege.
1: Ik

6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boyschotse Metalen en Goni. Christina.

live. En het is statistisch bewezen, deze week, de week van onze hemelvaart, is de week dat de meeste mensen verlof nemen. Een losse dag zo tussendoor. Want je weet het, als je vrijdag verlof kan nemen, heb je echt wel een lang weekend. En hoe zit dat bij jou? Heb je al plannen voor het verlengde weekend dat er zit aan te komen? Alleen, het weer zit nog niet echt mee, hè?

Hoe zit het met jouw Italiaans? Het mijne is echt niet schitterend hoor. Ik weet wel dat dit Eros Ramazzotti is met Pio Bella Cosa. De namiddag zakt stilaan naar de avond, vrienden. Het is vandaag maandag 11 mei. U luistert Christina en zometeen komt Olivia Rodrigo langs. Dat is van Luis Capaldi.

Ze staan op nummer 1 met hun nieuwe album. En afgelopen weekend 2 keer de Lotto Arena vol. Het gaat goed hoor met Mathieu Terrein en de zijne. Bazaar en Begin opnieuw.

0: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest maar. I want to go to Bikecenter. Bijna iedereen kiest voor het comfort van elektrisch fietsen. That is what I really like. Bikecenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter. In Lier en Heist op den Berg.
1: Ja, het perfecte bed bestaat. Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Droom maar zacht. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
2: Voortaan is Callegato niet meer wekelijks geopend, maar wel op vaste tijdstippen. Ontdek deze zeker op de website. Gewoon genieten van een lekkere wijn blijft dan mogelijk, ook via de wijndispenser. Wil je ook culinair genieten? Reserveer dan zeker je plekje via wijnbistro@callegato.be of 0473 44 92 99. Ook voor al uw feesten en private dining kan je bij ons terecht. Callegato.
3: Christina.

Gouden klassiekers komen hier langs in onderweg, hoor. Terug naar 1974 met Eric Clapton en I Shot the Sheriff. En zo, de eerste dag van de week zit er voor ons weer al op. Niks spectaculair vandaag, gewoon maandag. Maar we hebben het wel gehaald. Bedankt om mee te luisteren. Morgen zijn we weer voor de dinsdagseditie van Onderweg. Graag tot morgen en nog een hele fijne maandagavond.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistelbenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale. Chris Delcroix.
4: Daar gaat het bijvoorbeeld ook van leraars die hierover getuigen dat sommige leerlingen van hun klas weigeren om over een zebrapad te lopen waar een regenboogmotief in verwerkt is. Die bijvoorbeeld protesteren tegen het feit dat er een paarse vlag of een regenboogvlag wordt uitgehangen in de week van de diversiteit. Dus het gaat om echt allerhande incidenten waar, het zij collega's, het zij leerlingen, het zij ouders, het toch nog altijd moeilijk mee hebben.
3: Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesselo gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt, de andere persoon werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. Het onderzoek loopt. In Tollenbeek in de provincie Vlaams-Brabant hebben vandalen zware schade aangericht in een kleuterschool. Het gebeurde afgelopen weekend, maar het raakt nu pas bekend. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 19 en 23 jaar. Je hoort Sabine Lieves van het parket.
5: Ze zijn een hele ravage aangericht. Ze hebben daar verfbussen leeggespoten. Er zijn daar toiletten vernield. Allerhande informatica-materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Heel de school is werkelijk kort en klein geslagen. Dus ja, er was ook absoluut geen mogelijkheid om vandaag de kleutertjes daar te laten schoollopen.
3: Voor de kleuters is opvang voorzien. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen doorgaan, ondanks de nationale staking. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet het geval. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Het is trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd. En tennis Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva, dat is het nummer 7 van de wereld. Het werd 2 keer 6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
6: Christina.

The American Authors uit 2014 met The Best Day of My Life. Als je dit radiostation zou vergelijken met een modeshow, dan hadden we daarnet tussen 4 en 5 te doen met een topmodel. Zijn naam is Bart Smolders en morgen mag je weer de catwalk op vanaf zo'n uur of 4. Nu is het aan ons om u veilig door de avondspits te loodsen. Tot zo'n uur of 7 zijn we te samen, vrienden. Dit is Summer. You-

Zijn purperen hoogheid Prince heeft ooit de band The Time opgericht en hij had het idee om deze Alexander O'Neill tot leadzanger te kronen. Uiteindelijk is het dan toch Morris Day geworden. Maar de man heeft toch een paar hitjes mogen scoren in de jaren 80. Dit was er eentje van Fake dus, van Alexander O'Neill. Nu mag Bruno Mars nog eens een woordje placeren. You-

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.
2: De stad

Taylor Swift met Opal Light. Op de hielen gezeten door Pommelien Thijs met Ik Moet Gaan. En dat terwijl de lente blijkbaar een weekje vakantie heeft genomen. We gaan het niet aan ons hart laten komen en de muziek laten spreken. Onder andere dit fijne ding uit 1996 van Dodgy. Ding heet Good Enough.

Dodgy met Good Enough. En over exact een maand op 11 juni dan start het WK voetbal. Wel, analisten van de Bank of America hebben hun voorspellingen gedaan voor het komende WK. Ze voorspellen dat Frankrijk als winnaar uit de bus komt en zijn derde titel binnenhaalt door Spanje in de finale te verslaan. Kylian Mbappé wordt gezien als de topscorer, terwijl Lamine Yamal uit Spanje volgens de voorspellingen de prijs voor beste speler van het toernooi zal ontvangen. Argentinië en Brazilië volgen als sterke kanshebbers, met Japan, Noorwegen en Marokko als mogelijke verrassingen. Over België wordt niet gesproken.

0: Christina, regionaal.
1: De Nita Jazz Club in Heist organiseert Funk Matinee op zondag 17 mei vanaf 14 uur. Funky beats en soul classics met DJ's Carlito en Beard van Zand. Er staat ook een foodtruck van Zin in Zuiders. Bestel je tickets aan €5 via nitajazzclub.be. Aan de kassa betaal je €8. We geven gratis dueltickets weg. Stuur Funk Matinee naar info@christina.be.
2: Christina,

van meer dan 10 jaar geleden. Walking on Cars en het heerlijke Speeding Cars hier bij Christina in de avondspits. In Heist op den Berg komt er een nieuw woonzorgcentrum. Dat komt in de Vlinderstraat, waar nu nog een parkeerterrein ligt. Het nieuwe woonzorgcentrum komt er omdat het huidige rusthuis Berghof ondertussen de beste tijd heeft gehad en niet meer kan voldoen aan de huidige normen voor woonzorgcentra.

In de jaren 80, toen waren dansfilms onnoemelijk populair. Denken we maar aan Dirty Dancing. En ook Footloose, dat was een schot in de roos. En er hoorde ook een leuke soundtrack bij. En dit was erop terug te vinden van Denise Williams. Let's Hear It For The Boy, 1984 om precies te zijn. Komt u er pas bij, dan heet ik u van harte welkom. Ik heb nu Coolio met Gangsta's Paradise.

0: GVL Pro Center. GVL. Voor al je elektrische installatiematerialen en toebehoren. GVL. Voor installateurs en doe-het-zelvers. GVL Pro Center kan je op een vlotte, efficiënte manier helpen.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: En heb je overdag geen tijd? Geen probleem, dan kan je bestelde materialen ophalen wanneer het jou past. 24 uur op 24 via de pakketkluis. GVL. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: Olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
3: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
2: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
3: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
2: Bel ons even op 015 25 74 70.
3: Auto, elektro, Van Rompuy.
2: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B. Hij stopt den Berg.
4: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap, altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
5: Christina,

Regionaal talent, we steunen het maar al te graag. Rune was dat met Enough For You. En morgen is het weer staking. En de actiedag zal zich ook laten voelen op de luchthavens. Op Brussel Airport zal minder dan de helft van de geplande vertrekken kunnen plaatsvinden. En in Charleroi zijn alle vluchten afgelast.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Loog. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Loog.
1: Christina Nieuws.
2: Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale, Chris Delcroix.
3: Dan gaat het bijvoorbeeld ook van leraars die hierover getuigen dat sommige leerlingen van hun klas weigeren om over een zebrapad te lopen waar een regenboogmotief in verwerkt is. Die bijvoorbeeld protesteren tegen het feit dat er een paarse vlag of een regenboogvlag wordt uitgehangen in de Week van de Diversiteit. Dus het gaat om echt allerhande incidenten waar, het zijn collega's, het zijn leerlingen, het zijn ouders, het toch nog altijd moeilijk mee hebben.
2: Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesselo gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt. De andere persoon werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. Het onderzoek loopt. En koning Boudewijn had geen weet van de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat blijkt uit een nieuwe biografie over Boudewijn. Lumumba was de eerste premier van Congo na de onafhankelijkheid van België en werd in 1961 vermoord. Volgens een onderzoekscommissie in 2001 wist koning Boudewijn dat Lumumba in gevaar was, maar dat klopt dus niet, zegt de auteur van de biografie Vincent Dujardin.
4: Het aantal foute aannames over de koning in het rapport is aanzienlijk. In het licht van de nieuwe archieven moeten de conclusies over de koning fundamenteel worden aangepast. Wat de koning wordt verweten en wat in feite is gebaseerd op een enkel brief, is simpelweg niet op zijn plaats.
2: Dujardin gebruikte onder meer het privéarchief van de koning, zijn agenda's en ook zijn dagboeken om de biografie te schrijven. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen doorgaan, ondanks de nationale staking. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet zo. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Het is trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd. En dan nog tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva. Dat is het nummer 7 van de wereld. Het werd 2 keer 6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
5: Christina, every day.

Lost Frequencies en Nathan Nicholson met So Much Beauty Around Us. En morgen dan is er de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Maar de openbare omroepen van Spanje, Ierland en Slovenië zullen het Songfestival niet uitzenden door de deelname van Israël. Dat melden de betrokken omroepen. De Sloveense groep RTV zal in de plaats van de liedjeswedstrijd een programma uitzenden dat gewijd is aan de Palestijnen. Het Spaanse RTVE zal een muzikaal evenement programmeren dat niet is gelinkt aan Eurovisie. En de Ierse omroep die plant dan weer een televisiereeks. Zo zie je maar. Dit is Frans Gall, ooit

0: jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Open deur bij Aircool Yannick op 23 en 24 mei. Airconditioning en warmtepompen op maat. Voor elk budget. Pelletkachels, pelletketels. Bespaar op je energiekosten. Vervang nu uw oude mazoet of gasketel en profiteer van onze open deuracties. Aircool Yannick. Aarschotse Steenweg 326 in Koningshoid. Naast de BMW garage. Open deur bij Aircool Yannick. Zaterdag 23 en zondag 24 mei.
3: Cristina.

Ze heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken. Haar liefde voor onze hoofdstad. Angèle was dat. Nog eens met Bruxelles, je t'aime. En dit is onze roodharige, of onze kale vriend tegenwoordig, Ed Sheeran. You should see.

Ed Sheeran met Camera. En wie morgen met het openbaar vervoer naar het werk, school of naar een afspraak moet, bereidt zich best goed voor. Want door de nationale actiedag van de vakbonden dreigt er op heel wat plaatsen hinder. Vooral bij de lijn zullen er minder bussen uitrijden. Dus je kan best vooraf even de aangepaste dienstregeling nakijken via de website van de lijn of via de lijn-app. Een gewaarschuwd man is er twee waard.

Mystical Magical van Benson Boone. En daarvoor nog een klassieker van Tina Turner uit 1993 pikten we I Don't Wanna Fight nog eens mee. Worden Europa en Afrika binnenkort fysiek met elkaar verbonden? De kans daartoe is weer een beetje groter. Want een nieuwe haalbaarheidsstudie heeft aangetoond dat een tunnel tussen Spanje en Marokko onder de straat van Gibraltar toch niet onmogelijk is. Al in 1968 werd voor het eerst het idee geopperd om een tunnel aan te leggen onder de straat van Gibraltar. En zo de continenten Europa en Afrika met elkaar te verbinden. Lange tijd werd echter gedacht dat zo'n constructie technisch niet haalbaar was. Daar is dus nu verandering in gekomen. Want een nieuwe haalbaarheidsstudie van Herrenknecht, een Duitse fabrikant van tunnelboormachines, stelt dat een tunnel tussen Spanje en Marokko wel mogelijk is.

Miley Cyrus en We Can't Stop. En een lange rij stond er vanmiddag aan te schuiven voor het afscheid van tv en radiomaker Hans Otte. Dat was aan de Sint-Romoutskathedraal in Mechelen. Afscheidsdienst werd bijgewoond door familie, vrienden, oud-collega's en kennissen, onder wie heel wat bekende gezichten. Onder andere Jan Houtenkiet, James Cook, Veronique de Kok, Joris Brijs, Tess Goossens, William Boeva en Piet Huizentruid waren erbij.

Nummer dat 25 kaarsjes mag uitblazen. Dido scoorde met Thank You in 2001 ook alweer. Komt u er pas bij? Dit is de avondspits bij Christina nog tot zo'n uur of 7. Blijf gewoon plakken, want muzikaal zijn we natuurlijk niet te overtreffen. Met nu de Spin Doctors. Dit is Two Princes.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage St. Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage St. Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
2: Koken wordt een feest in keuken van Covera!
3: Christina.

Ze is niet alleen met muziek bezig, maar ze heeft ook een eigen podcast genaamd A Cup of Love. Dat was Just Stone met Tell Me About It. We gaan er vandoor, maken nog een aangename maandag van. En morgen zijn we gewoon terug voor de lunchbreak. Tot dan!

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In de Kamercommissie Sociale Zaken hebben de ziekenfondsen hun aanpak verdedigd. Ze moesten zich verantwoorden voor de vele langdurig zieken. Uit rapporten bleek dat 6 op de 10 onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. Vanmorgen bleek nog dat 1 op de 4 ook onterecht een uitkering krijgt. Volgens de ziekenfondsen wordt er een vals beeld geschetst met uitgelekte studies. Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit.
3: Het zijn niet de ziekenfondsen die de mensen ziek schrijven. Dat heeft ook meneer Kallewaert heel duidelijk gezegd. Die is een voorschrijvende arts. En ik durf te twijfelen dat we dat in twijfel trekken, dat een arts niet in staat zou zijn om dat te kunnen doen. Want als we dat in twijfel stellen, dan is het vandaag problematisch om nog langer mogelijk patiënt te kunnen worden. Totdat je het zelf meemaakt en dan denk ik dat we anders gaan kijken.
2: N-VA en MR eisen alvast een grondige doorlichting van de ziekenfondsen. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. Regeringspartij MR vraagt een parlementaire onderzoekscommissie naar de kernuitstap. Die werd in 2003 beslist. MR noemt die beslissing een fiasco en hoopt dat zulke fouten nooit meer gebeuren. De commissie moet nu de impact van de kernuitstap onderzoeken en bekijken wie politiek verantwoordelijk is. Zo'n 2 weken geleden raakte bekend dat de federale regering de kerncentrales mogelijk wil overnemen van Engie. Voetbalclub VW Hamme opent een rouwregister voor Jean. Dat is het jongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen deze week geschrapt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. Koning Boudewijn had geen weet van de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat blijkt uit een nieuwe biografie over koning Boudewijn. Lumumba was de eerste premier van Congo na de onafhankelijkheid van België en werd in 1961 vermoord. Volgens een onderzoekscommissie in 2001 wist koning Boudewijn dat Lumumba in gevaar was. Maar dat klopt dus niet, zegt de auteur van de biografie Vincent Dujardin.
4: Het aantal foute aannames over de koning in het rapport is aanzienlijk. In het licht van de nieuwe archieven moeten de conclusies over de koning fundamenteel worden aangepast. Wat de koning wordt verweten en wat in feite is gebaseerd op een enkel brief, is simpelweg niet op zijn plaats.
2: Dujardin gebruikt onder meer het privéarchief van de koning, zijn agenda's en ook zijn dagboeken om de biografie te schrijven. En in Noorwegen kent Marius Burg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, op 15 juni zijn straf, dat melden Noorse media. Het proces tegen Høiby begon in februari. Hij staat terecht voor zo'n 40 aanklachten van verkrachting en geweld. Het Openbaar Ministerie eist een straf van 7 jaar en 7 maanden. De advocaten van Høiby pleiten voor 1,5 jaar. En het weer nog, vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
0: Christina, every day.

0: 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Piero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boyschotse Metalen en Goni.
1: Every heartbeat. Christina.

0: Christina Nieuws.
1: In de Kamercommissie Sociale Zaken hebben de ziekenfondsen hun aanpak verdedigd. Ze moesten zich verantwoorden voor de vele langdurig zieken. Uit rapporten bleek dat 6 op de 10 onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. Vanmorgen bleek nog dat 1 op de 4 ook onterecht een uitkering krijgt. Volgens hen wordt er een vals beeld geschetst met uitgelekte studies. Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit.
2: Het zijn niet de ziekenfondsen die de mensen ziek schrijven. Dat heeft ook meneer Kallewaert heel duidelijk gezegd. Die is een voorschrijvende arts. En ik durf te twijfelen dat we dat in twijfel trekken, dat een arts niet in staat zou zijn om dat te kunnen doen. Want als we dat in twijfel stellen, dan is het vandaag problematisch om nog langer mogelijk patiënt te kunnen worden. Totdat je het zelf meemaakt en dan denk ik dat we anders gaan kijken.
1: N-VA en MR eisen alvast een grondige doorlichting van de ziekenfondsen. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. Voetbalclub VW Hamme opent een rouwregister voor Jean. Dat is het jongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen deze week geschrapt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En in Noorwegen kent Marius Burg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, op 15 juni zijn straf. Dat melden Noorse media. Het proces tegen Høiby begon in februari. Hij staat terecht voor zo'n 40 aanklachten van verkrachting en geweld. Het Openbaar Ministerie eist een straf van 7 jaar en 7 maanden. De advocaten van Høiby pleiten voor 1,5 jaar. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
0: Christina.

0: Heistel, Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Gent woedt een zware brand in een woontoren. Daarbij raakten twee mensen gewond. Dat bevestigt de brandweer. De brand brak uit op de 7e verdieping. Je hoort Bjorn Brion van de brandweer.
4: We zijn begonnen met een buitenaanval en een binnenaanval was via de trappenhal. Er was veel rookontwikkeling in het gebouw. Er zijn nog verschillende hotspots, zoals dat heet, te zien achter de gevelpanelen. Dus mogelijk smult het vuur nog een klein beetje verder in de isolatie van het gebouw. Daarom hebben we geen enkel risico genomen en hebben we de totale evacuatie van het gebouw bevolen.
3: Vermoedelijk ging het om een keukenbrand. De brandweer is bezig met de bluswerken. Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Het gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen zelf was toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Je hoort de advocaat van Bart Verhagen, Walter van Steenbrugge.
5: Het is heel goed verlopen. We hebben afgesproken dat het parket morgen zal communiceren, morgen voormiddag.
3: Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. En rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
6: Every heartbeat. Christina.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.

0: laagste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electrovalok. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electrovalok.
1: Christina Nieuws.
2: De hevige brand in een woontoren in Gent is onder controle, dat bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Twee mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Je hoort Bjorn Brion van de brandweer.
3: We zijn begonnen met een buitenaanval en een binnenaanval. Een buitenaanval, dat is met een ladderwagen. Binnenaanval, dat is via de trappenhal. Er was veel rookontwikkeling in het gebouw. Er zijn nog verschillende hotspots, zoals dat heet, te zien achter de gevelpanelen. Dus mogelijk smult het vuur nog een klein beetje verder in de isolatie van het gebouw. Daarom hebben we geen enkel risico genomen en hebben we de totale evacuatie van het gebouw bevolen.
2: Ja, vermoedelijk ging het om een keukenbrand. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hanta-virus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het USA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen. Daar verblijven ze nu nog steeds, zegt Joris Monus van het Vlaams departement Zorg.
4: Als zij kunnen ontslagen worden uit het ziekenhuis, dan gaan zij naar huis en dan zullen ze daar toch 6 weken in thuisquarantaine moeten blijven. Zij mogen het huis zo weinig mogelijk verlaten en zij moeten hun contacten zoveel mogelijk beperken. Zij gaan dagelijks hun symptomen moeten monitoren, ook hun temperatuur moeten meten. Dat gaat dagelijks telefonisch doorgegeven worden.
2: Als ze wel besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van Club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen was zelf toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Je hoort advocaat van Bart Verhagen, Walter van Steenbrugge.
5: Het is heel goed verlopen. We hebben afgesproken dat het parket morgen zal communiceren, morgen voormiddag.
2: Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man van 37 die vorige week een explosie veroorzaakte aan het partijkantoor van D66 van terrorisme. Op het moment van de explosie waren er 10 jongeren in het gebouw. Niemand raakte gewond. Het pand zelf was wel beschadigd. Hij blijft ook 2 weken langer in de cel. En sport, rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag dan maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. En het weer nog, vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
0: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Opgelet als je morgen naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door de nationale betoging. Die trekt vanaf 10 uur door Brussel. Je vermijdt daarom best verschillende zones, zegt Ilse van de Keren van de politie.
3: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de Kleine Ring, richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
2: Als je toch naar Brussel moet, ga je best met de trein. De vakbonden betogen opnieuw tegen de besparingsplannen van de federale regering. Vorig jaar werd een record aantal pneumokokkeninfecties vastgesteld. Het gaat dan om hersenvliesontstekingen of een bloedvergiftiging. In totaal ging het om bijna 2500 gevallen. En dat is 17% meer dan in 2024, toen ook al een recordjaar. Dat blijkt allemaal uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral bij 85-plussers is er een sterke toename. De meeste infecties kan je trouwens voorkomen via vaccinatie. En de evacuatie van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak zit erop. Vanavond vertrok het laatste vliegtuig met passagiers vanuit Tenerife naar Eindhoven. Van daaruit worden ze dan verder geëvacueerd. Op het schip brak vorige maand het Hantavirus uit. 3 mensen kwamen daarbij om. Het cruiseschip vaart nu richting Rotterdam. Daar zal het zondag aankomen en ook gereinigd worden. Vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Opgelet als je morgen naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door de nationale betoging. Die trekt vanaf 10 uur door Brussel. Je vermijdt daarom best verschillende zones, zegt Ilse van de Keren van de politie.
4: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de Kleine Ring, richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
3: Als je toch naar Brussel moet, neem je best de trein. De vakbonden betogen opnieuw tegen de besparingsplannen van de federale regering. In de vestigingen van Nike in Laakdal en Tessenderlo-Ham is een 24-urenstaking begonnen. Aanleiding is het mislukte overleg over de collectieve ontslagen. Volgens de vakbond weigert Nike voldoende budget vrij te maken. Eerder kondigde het bedrijf aan dat er mogelijk meer dan 700 ontslagen zullen vallen. De staking duurt nog tot morgenavond. De evacuatie van het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak zit erop. Vanavond vertrok het laatste vliegtuig met passagiers vanuit Tenerife naar Eindhoven. Van daaruit worden ze dan verder geëvacueerd. Op het schip brak vorige maand dus het Hanta-virus uit. 3 mensen kwamen daarbij om het leven. Het cruiseschip vaart nu richting Rotterdam. Daar zal het zondag aankomen en ook gereinigd worden. Vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Christina.
3: Dus dat wordt van.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina, more music.

0: Beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.